0: drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de drie gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinken

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. Er lagen mogelijk materialen voor een plofkraak in een kelder onder het pand. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Een tiental asielzoekers uit Ter Apel heeft de nacht doorgebracht in Zwolle, omdat de opvanglocatie in het Drentse De Wijk vol zat. Daar waren eerder gisteravond al ruim 100 asielzoekers heen gebracht. De gemeente Zwolle heeft deze week aangeboden om zo nodig extra noodopvang te regelen. De asielzoekers gaan vandaag weer terug naar Ter Apel. Volgens Vluchtelingenwerk verliep de dag daar onrustig door de invoering van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem. Het Amerikaanse leger zegt vannacht Iraanse drones neergeschoten te hebben die op weg waren naar de straat van Hormuz om daar commerciële schepen aan te vallen. Dit terwijl gisteravond was gemeld dat ook Iran verwacht dat een overeenkomst met de VS mogelijk binnen enkele dagen wordt ondertekend. Maar het land beschuldigt Israël ervan een akkoord te willen dwarsbomen. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan- of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. Het lichaam dat in staat van ontbinding verkeerde vertoont volgens justitie sporen van geweld. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen. En dat is nu nog niet het geval. De overname van het Amerikaanse mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd. Volgens het ministerie van Justitie leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie-, film- en streamingdienstkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger eerder deze week de leider van de Venezolaanse bende Tren de Aragua gedood. Op zijn social media platform schrijft hij dat Nino Guerrero, de leider van een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde, in een dodelijke luchtaanval is uitgeschakeld. Het misdaadsyndicaat houdt zich bezig met drugs- en mensenhandel, ontvoering en afpersing. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten twee bruggen in de weg worden vernield en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. De overname van het mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Volgens hen leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie- en filmkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. Of de deal ook door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd is nog niet bekend. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen. En dat is nu nog niet het geval. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger eerder deze week de leider van de Venezolaanse bende Tren de Aragua gedood. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. De overname van het mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Of de deal ook door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd is nog niet bekend. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De treinen rond Woerden rijden weer. ProRail meldt dat de stroomvoorziening die door een brand in een transformatorhuisje was uitgevallen inmiddels is hersteld. De railbeheerder had het treinverkeer gistermiddag in een groot deel van de Randstad stilgelegd tot het einde van de dienstregeling. Zo'n 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan. Volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten 2 bruggen in de weg worden vernield en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunetten. Daar heb je 40 minuten op onthoud door werkzaamheden, want vanaf dat knooppunt is de A12 dicht tot aan Veenendaal dit weekend. En het is daardoor ook druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11:00 ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De treinen rond Woerden rijden weer. ProRail meldt dat de stroomvoorziening die door een brand in een transformatorhuisje was uitgevallen inmiddels is hersteld. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Op zaterdag 13 juni openen 5 tuineigenaren in Voorthuizen hun tuin voor bezoekers tijdens de Open Zaterdag Tuinen van Groei en Bloei Barneveld. Tussen 1 en 5 uur 's middags bent u van harte welkom om rond te kijken, inspiratie op te doen en te genieten van de verscheidenheid aan tuinen. Bezoek van de tuinen is gratis en iedereen is welkom. Een lidmaatschap van Groei en Bloei is niet nodig. Voor een overzicht van de deelnemende tuinen en adressen kunt u terecht op de website barneveld.groei.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het betalen in het openbaar vervoer is aan het veranderen. Reizen met trein, bus en tram gaat over op OVP. In- en uitchecken kan eenvoudig met de nieuwe OV-pas of de betaalpas. En daarmee is OVP de opvolger van de vertrouwde OV-chipkaart. Loopt je OV-chipkaart binnenkort af? Heb je behoefte aan meer informatie over OVP of hulp nodig bij het aanvragen van een OV-pas? Bezoek dan het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 16 juni... tussen 2:30 en 3:00 middags in de Veluwehal aan de Nieuwe Markt 6 in Barneveld. Tijdens zo'n OV-inloopspreekuur kunnen vragen worden gesteld aan OV-ambassadeurs. Zij kunnen meer vertellen over de verschillende vervoersbewijzen, abonnementen en helpen je bij het overstappen op OVP. Loop geheel vrijblijvend binnen. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om al je vragen te beantwoorden. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10:00 wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cilinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij ongeregeldheden rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn er vrijdagavond 7 mensen aangehouden. Volgens de politie werd er met zwaar vuurwerk en stenen gegooid en zijn er ernstige vernielingen aangericht. Er was voor het gebied een noodverordening van kracht vanwege onrust over de komst van een noodopvang voor asielzoekers in de gemeente. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pools, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pools zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan, volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land sta je 10 minuten in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Het is daar druk door de afgesloten A12. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je nu vertraging tussen Ens en Kampen-Noord. Het oponthoud is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij ongeregeldheden rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede over de komst van een noodopvang voor asielzoekers zijn er vrijdagavond 7 mensen aangehouden. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. De 3 Italianen zijn dankzij een GPS-tracker door de hulpdiensten gevonden, maar de hulp kwam te laat. Het ongeluk is vermoedelijk al vrijdagochtend gebeurd. De klimmers zijn waarschijnlijk in de diepte gestort toen een van hen uitgleed en daarbij de andere 2 in de val meesleurde. Ze zaten met touwen aan elkaar vast. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. De toegang tot de meest geavanceerde modellen die kunnen worden misbruikt voor het hacken van overheidsdiensten moesten op last van de Amerikaanse regering voor buitenlanders worden geblokkeerd vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Het bedrijf heeft vervolgens de toegang voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Festivalbezoekers worden uitgedaagd om zonder timer zo dicht mogelijk uit te komen bij precies 5 minuten douchen. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. De gemiddelde Nederlander gebruikt gemiddeld 118 liter drinkwater per dag, waarvan 40% onder de douche. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land sta je zo'n 10 minuten in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Dat is een tijdje geleden. Ik denk een weekje of twee geleden dat ik hier zat. Want ik was druk met het muziekfeest op het plein. Ik moest zelf heel erg werken op een dinsdagavond. Dus ik kon hier niet zijn. Misschien dat ik zometeen nog even een Hollandse hit draai om in het sfeertje van het muziekfeest op het plein te blijven. En dat houdt de sfeer er een beetje in. Want als ik naar buiten kijk, is het sfeertje ver te zoeken, moet ik je zeggen. Het is een beetje donker. Code geel door het hele land natuurlijk vandaag. Die regen in aantocht is dat natuurlijk niet heel lekker. Dus ondanks dat gaan wij een gezellige uitzending beleven. Ik heb net het eten achter de kiezer. Ik had heerlijk spinazie gegeten vandaag. Ik hoop dat jij ook lekker gegeten hebt. Dat je misschien al wel met een kopje koffie op de bank zit. Of in de auto. Ja, waar je ook bent. Je kan altijd luisteren naar A1 Radio. Sowieso wordt het gezellig. In dat programma waar jij dus al die nieuwtjes uit de omgeving Barneveld en Nijkerk voorbij hoort komen. Mijn naam is Robin Bakkenes. Leuk dat je luistert. We gaan er weer een gezellige uitzending van maken. En dat kan uiteraard ook met jouw verzoekplaatje. Heb jij een verzoekplaatje voor de komende uren? Laat het mij dan even weten. 033-246-0101. Dat is het nummer waar jij mij op kan bereiken. 033-246-0101. En dan gaan wij de komende twee uur lekker los met veel muziek en nieuws uit de omgeving. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, 033-246-0101. Ik kan hem niet

0: Ja, dat doe ik mijn best voor, hoor.
1: Regio Actueel, blijf goed geïnformeerd. Op iRadio, waar jouw regio leeft.
0: Ja, en er is weer veel gebeurd afgelopen weken. Ik heb onder andere nieuws over de Beeldentuin. Over een hele Lego-zolder en een wethouder die zijn eigen gemeente voor de rechter sleept. Ja, het is ongelooflijk, maar echt waar. Een wethouder die zijn eigen gemeente voor de rechter sleept. Zometeen meer, maar eerst direct hier op A1 Radio.

eind dit jaar staan ze in Ahoy. Een aantal keer direct hoor je hier op A1 Radio. Leuk dat je erbij bent. Dit is Regio Actueel. Het programma waar je alle nieuwtjes uit de gemeente Barneveld en Nijkerk hoort. Met zometeen nieuws over een wel heel bijzondere rechtszaak in Barneveld. Maar eerst Anouk. En je hoort haar met Girl.

Anouk op A1 Radio met Girl. Ja, een opmerkelijke situatie in Barneveld. Nog maar net geïnstalleerd als wethouder. En een dag later staat hij tegenover zijn eigen gemeente in de rechtszaal. Deze bizarre situatie speelt momenteel in Barneveld. Daar heb je kerstverse wethouder Theo Bos van de BBB. En hij spant een spoedzaak aan tegen de gemeente, omdat hij een plan van zijn buren wil tegenhouden. Zijn advocaat benadrukt dat hij daar niet staat als wethouder, maar als burger. Vorige week woensdagavond werd Theo nog feestelijk geïnstalleerd als de wethouder in het college van Barneveld. En in zijn nieuwe functie krijgt hij onder andere energie, verkeer en vervoer en de openbare ruimte in zijn portefeuille. Nou, het is nogal niet wat. Tegelijkertijd is hij ondernemer en pluimveehouder en is hij niet blij met een plan waarvoor zijn buren toestemming hebben gekregen. Nou, het is allemaal heel merkwaardig. Zij willen op hun terrein namelijk 2 woningen bouwen. Die worden ontsloten via de Peppelseweg. Dat is de privéweg naar de woning en het bedrijf van de nieuwe wethouder. Daarom stapte hij naar de Raad van State voor een spoedprocedure tegen de gemeente, waar hij zelf dus net bestuurder van is geworden. Nou, volg jij het nog? Donderdag dient die spoedzaak die het bedrijf van Theo Bos, dat momenteel geleid wordt door zijn zoon, aanspant bij de Raad van State tegen de gemeente. En de gemeente geeft aan niet vooruit te willen lopen op deze zitting, die donderdag om 11:30 begint. Maar ik ben heel erg benieuwd naar het verloop van deze zitting. Een heel bijzonder verhaal. Ik denk dat ik me als wethouder toch even gedijst had gehouden. Maar goed, ik sta niet in zijn schoenen. Heb jij een verzoekje voor deze 2 uurtjes Regio Actueel? Laat het me dan alsjeblieft weten. Bel me gewoon op 033-246-0101. Dat is het nummer waar jij mij op kan bereiken. En tot die tijd heb ik zelf heerlijke hits voor jou. Wat dacht jij van Blindelings van Antoon?

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen heb ik nieuws voor je. In Nijkerk heeft Lego-liefhebber William namelijk zijn Lego-hobby naar een bijzonder niveau gedeeld. Zometeen meer. Maar eerst Phil Collins met Studio.

0: Ik voel me oud als ik dit nummer hoor. Uit 2012 inmiddels al, Florida en Sia. I am who I want to aim now. Running with wolves and I'm on the prowl. Ja, in mijn schermpje staan overal de jaartallen bij uit welk jaar het nummer komt wat ik draai. Maar 2012, dat is echt wel lang geleden. 14 jaar alweer, maar het blijft een ontzettend lekker nummer. Ik heb inmiddels een kopje koffie gezet. Ik hoop dat jij dat ook gedaan hebt. En van het code geel zie ik eigenlijk niet heel veel. Eigenlijk helemaal niks, want het zonnetje schijnt hier gewoon naar binnen. Dus mocht je er wel last van hebben, laat het me vooral even weten. Via telefoonnummer 033-246-0101. Want ik hoor het heel graag als jij het tegendeel kan bewijzen. Ander nieuws dan uit Nijkerk. In Nijkerk heeft Lego-liefhebber William zijn hobby naar een bijzonder niveau getild. Waar hij vroeger vooral officiële Lego-sets bouwde, merkte hij dat het plezier vaak snel verdween zodra een model af was. En dat bracht hem op idee, waarom niet zelf ontwerpen en bouwen? Dus op de zolder van zijn huis, die inmiddels volledig is ingericht als Lego-kamer, werkt William aan indrukwekkende eigen creaties. Tussen bakken vol steentjes bouwt hij kerken, molens, dinosaurussen en complete fantasiewerelden. En daar brengt hij uren door met het bedenken en realiseren van nieuwe projecten. Zijn eerste grote eigen ontwerp was meteen een ambitieuze uitdaging, namelijk de grote kerk van Nijkerk. Aan dat model werkte hij ongeveer een half jaar. En toen het klaar was, zocht hij direct naar een volgende uitdaging. Dus in principe, als ik heel eerlijk ben, het probleem was niet weg, zeg maar. Het was klaar en dan ging hij direct door naar een volgende uitdaging. Na de kerk volgde onder andere het stoomgemaal en een molen. En vooral die molen bleek wel een flinke klus. William zegt namelijk, het bouwwerk moest niet alleen lijken op een echte molen, maar ook daadwerkelijk kunnen draaien en functioneren. Juist die combinatie van techniek en creativiteit maakt het bouwen voor hem dus zo interessant. En wat begon als een hobby met standaard bouwpakketten is nu dus uitgegroeid tot het ontwerpen van unieke Lego-creaties. Hij heeft een uitgebreid interview gegeven aan A1 Media Groep. En dat is ook te lezen op dezelfde naam als website, a1mediagroep.nl. En er staan ook een hele aantal leuke foto's bij. En het is echt heel indrukwekkend wat hij bouwt. Zometeen zet ik de bril van historicus op en vertel ik je wat er op deze dag in de geschiedenis is gebeurd. En dat zijn een paar bijzondere feitjes, kan ik je melden. Ga er maar lekker klaar voor zitten.
1: Dit is A1 Radio.
2: Mis geen nieuws en luister naar Regio Actueel. Met het nieuws uit de regio.
1: De stem van jouw regio is A1.

0: Afgelopen woensdag zong Mart Hoogkamer dit nummer in Moergestel tijdens het muziekfeest op het plein. En ik had je nog een Hollandse hit beloofd. Dus hierbij...
1: 0 naar de 100%.
0: En dat was me een feest toch afgelopen

elke week neem ik je mee terug de geschiedenis in. Ik vertel je een aantal gebeurtenissen die op deze dag in de geschiedenis gebeurd zijn. Ja, en het is vandaag een bijzondere dag, want op deze dag in 1934 maakt het stripfiguur Donald Duck zijn officiële debuut. Ja, ja, hij is voor het eerst te zien in de korte animatiefilm The Wise Little Hen. En dat heet in het Nederlands Het Slimme Kippetje van Walt Disney. Dus eigenlijk is dit de geboortedag van Donald Duck. Nou, gefeliciteerd allemaal. Op deze dag nog meer gebeurt. In 1822 wordt het octrooi, en dat betekent eigenlijk een patent, toegekend aan Charles Graham voor het kunstgebit. Ja, vanaf dat moment nooit meer geen tanden. Dat is toch hartstikke mooi. Als je een probleem had met je gebit, kon je sindsdien gewoon een kunstgebitje krijgen. En dat allemaal dankzij Charles Graham. Nou, waanzinnig. En als laatste, in 1970 ontvangt Bob Dylan een eredoctoraat in de muziek aan de Princeton University. Ja, en dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Wat een artiest was dat en hoe toepasselijk om nu een mooie plaat van hem te draaien, van Bob Dylan. Je hoort hem hier op A1 Radio tijdens Regio Actueel met zijn versie van Knocking on Heaven's Door.

0: leuke tijd.
1: Maan met leven hier op A1 Radio. De klok tikt door. Het eerste uurtje is alweer bijna afgelopen. Maar ik heb nog een nieuwtje voor je. Een juridische strijd dreigt namelijk rond de uitbreiding van de Beeldentuin in Garderen. Stichting Behoud Veluws Landschap stapt naar de rechter vanwege de natuurvergunning die de provincie Gelderland heeft verleend. Met die vergunning krijgt de Beeldentuin de mogelijkheid om flink uit te breiden. De plannen die omvatten onder meer 2 nieuwe expositieruimten, een herinrichting van het terrein, ondergrondse parkeerplaatsen en ruimere openingstijden. Ook mag de Beeldentuin voortaan vrijwel het hele jaar geopend zijn, met uitzondering van de zondagen. Een belangrijk discussiepunt is het aantal bezoekers. In de vergunning is rekening gehouden met maximaal 200.000 bezoekers per jaar. En volgens de stichting kan die groei veel te veel druk leggen op de natuur van de Veluwe. De Beeldentuin benadrukt zelf dat die 200.000 bezoekers slechts een bovengrens van de aanvraag is. De verwachting is namelijk volgens de ondernemer dat er jaarlijks gemiddeld ongeveer 105.000 bezoekers zullen komen. Dus ongeveer de helft van die 200.000. Tegen de verleende natuurvergunning zijn inmiddels 2 beroepsprocedures gestart. En de provincie Gelderland heeft het dossier doorgestuurd naar de rechtbank en werkt aan een reactie op de bezwaren. Maar wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend. Dat is over de Beeldentuin. Prachtige Beeldentuin trouwens, hoor. Leuk dat je luistert naar Regio Actueel. Mijn naam is Robin Bakkenes. En ik breng jou het komende uur zeker nog het laatste nieuws uit de regio. Maar ook de lekkerste muziek. Dus ga er maar even lekker klaar voor zitten. En nog 1 uurtje Regio Actueel. We were good.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In ruim 24 uur tijd is er bijna €124.000 opgehaald voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Bij dat ongeluk kwamen 3 kinderen van basisschool De Warande en de schooldirecteur om het leven. De inzamelingsactie was bedoeld om €15.000 op te halen, maar bracht dus veel meer op dan verwacht. Het geld gaat naar de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die mogelijk bij het ongeluk betrokken was, zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers. Maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En China wil dat over 4 jaar 4 op de 10 nieuwe zware vrachtwagens elektrisch zijn. Daarvoor presenteert het ministerie van Transport een ambitieus plan voor de komende jaren. Het land mikt op een vloot van meer dan 1,6 miljoen elektrische vrachtwagens. Ook komen er duizenden extra laad- en batterijwisselpunten. Daarnaast wil China speciale snelwegcorridors voor elektrisch vrachtverkeer gaan aanleggen. Transportbedrijven krijgen financiële steun bij de aanschaf van elektrische trucks. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier oponthoud op de A1... van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Het is daar druk doordat de A12 dicht is vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Hij is populairder dan ooit, lijkt het wel. Michael Jackson. De film wordt ontzettend goed bezocht. Er zijn wisselende reacties, maar de overmate vindt de film toch wel heel erg tof en mooi. Michael Jackson met Don't Stop Till You Had Enough hier op A1 Radio. Tijdens een tweede uurtje Regio Actueel alweer. Het programma waar je alle nieuwtjes uit de regio Barneveld en Nijkerk langs hoort komen. Ik heb trouwens ook ruimte voor verzoekjes, dus mocht je een verzoekje willen indienen, kan dat natuurlijk. Laat het me weten via telefoonnummer 033-246-0101. En als ik hier naar mijn links kijk, dat is naar buiten, dan zie ik dat de zon al lekker begint te zakken. Je krijgt een beetje de tijd van het jaar dat de zon zo fel door je woonkamer komt, hè, 's avonds. En dan zit je gewoon thuis lekker op de bank en dan krijg je in één keer zo'n felle zonnestraal. Dat is wel lekker hoor, maar ja, dan doe ik toch even het gordijntje iets meer dicht. Ik heb nog even een bakje koffie erbij gezet. Hoe drink jij je koffie eigenlijk? Ik heb net een lekker bakje zwart gezet. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij je koffie drinkt. Als je dat verzoekje indient, laat dat maar gelijk weten. Want dan ben ik heel erg benieuwd naar. Zometeen veel nieuws uit de gemeente. Onder andere over een nieuwe helihaven. Verandering in parkeren en verse groenten. Ja, het kan allemaal. Zo, die verse groenten, het is een beetje mysterieus. Maar ik ga het je zometeen allemaal vertellen. Als jij het uurtje nog de radio aanhaat, dan kom je overal achter.
1: Radio!

hoorde Harry Styles met American Girls en Noodgeval van Goldband. Die draaide ik voor David. Hij belde net op het nummer 033-246-0101. En dat kan jij natuurlijk ook doen, mocht jij je verzoekje nog gedraaid willen hebben. Ik heb nog een minuutje of 40, dus dan moet je wel een beetje snel zijn. Bij boerderij Het Paradijs in Barneveld krijgen tientallen kwetsbare huishoudens toegang tot verse, onbespoten groenten en fruit via een sociale voedseltuin. Maar volgens initiatiefnemer Johan Slager levert het project veel meer op dan alleen gezond eten. Op de zorgboerderij werken deelnemers dagelijks mee aan allerlei werkzaamheden. Op het programma staan bijvoorbeeld dieren verzorgen, stallen schoonmaken, eieren rapen of werken in de moestuin. En na een gezamenlijk koffiemoment worden die taken dus verdeeld, waarbij deelnemers zelf kunnen aangeven wat het beste bij hun past. De groep die is zeer divers. Deelnemers zijn tussen de 16 en 81 jaar oud en hebben vaak te maken met psychische klachten. Daarnaast biedt de boerderij plek aan mensen die tijdelijk zijn uitgevallen door bijvoorbeeld een burn-out of depressie. Volgens Johan draagt het werken op de boerderij niet alleen bij aan structuur en sociale contacten, maar ook aan een gevoel van eigenwaarde. En tegelijkertijd profiteren kwetsbare gezinnen en diverse groenten. Van diverse groenten en fruit die op dat terrein worden verbouwd. Dus dat is hartstikke mooi. En naast deze groep ontvangt de boerderij Het Paradijs ook ouderen voor de dagopvang en kinderen met gedragsproblematiek zoals autisme of ADHD. En Johan die merkt dat de sociale voedseltuin veel waardering oproept. Volgens hem zijn mensen dankbaar dat zij op deze manier toegang krijgen tot een mooi, gezond en vers voedsel. Jongens, wat een ontzettend mooi initiatief.

Dat was Davina Michel. En een hele andere tak van sport is K3. En afgelopen zondag nam K3 afscheid. Tenminste, de K3 Originals, Karen, Christel en Kathleen, die namen afgelopen zondag in Antwerpen dan, ja, het applaus voor de laatste keer aan van het publiek. 48 shows hebben zij gedaan sinds hun reunie. En ongelooflijk wat zij hebben gepresteerd. Bijna 1 miljoen kaarten verkocht over Rotterdam en Antwerpen verdeeld. Ongelooflijk wat zij hebben neergezet. En wat een kippenvel moment was het toen zij de bloemen kregen van hun kinderen. K3, het doek is officieel gevallen voor de originele bezetting. Maar ik heb niet voor niets even dit momentje gekozen. Want ik denk, ik kan het niet zomaar voorbij laten gaan. K3, Oya Lele, meedansen mag.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

In augustus vinden zijn jubileumconcerten plaats in zijn eigen Volendam. Jan Smit hoorde je met Als je lacht. Ja, dat hier op AL... Oh, wat is dit nou? Oh, poeh. Wat een herrie. Dat zou zomaar eens in Barneveld kunnen zijn. Want de gemeente Barneveld houdt namelijk vast aan de vergunning voor een helihaven aan de Wesselse weg vlakbij het Schaffelaarse Bos. Daarbij wordt het toegestaan dat op die locatie een helikopter landen mag of mag opstijgen. Tegen de vergunning worden 20 bezwaren ingediend door omwonenden en andere betrokkenen. En die zijn nu allemaal afgewezen. De bezwarencommissie die concludeert dat de indieners volgens de wet geen belanghebbenden zijn. Dat betekent dat zij niet rechtstreeks genoeg worden geraakt door het besluit om officieel bezwaar te kunnen maken. Bij die beoordeling speelde vooral de afstand tot de hele haven een rol. Het dichtstbijzijnde perceel van een bezwaarmaker ligt namelijk op 600 meter afstand van de locatie. Dat is nogal niet wat. Bovendien bevinden zich tussen de hele haven en de woningen onder meer bomen, gebouwen, sportvelden en dus dat Schaffelaarse Bos. Volgens de commissie zullen omwonenden daardoor weinig merken van de helikopteractiviteiten. Ook wordt er weinig geluidsoverlast verwacht. Het gaat namelijk om een lichte helikopter die daar zal opstijgen of landen. En volgens de vergunning zijn jaarlijks maximaal 750 vliegbewegingen toegestaan. En dat zijn dus 375 starts en 375 landingen. Ja, en het grootste deel daarvan vindt overdag plaats, dus heb je waarschijnlijk vaak geen last van. Dus dat is natuurlijk wel heel erg fijn voor dat soort mensen die daar in die omgeving wonen, van 600 meter afstand ongeveer. Waarschijnlijk heb je er geen last van, je bent gewoon aan het werk. Omdat de commissie oordeelt dat de bezwaarmakers juridisch geen belanghebbenden zijn, zijn de inhoudelijke bezwaren niet behandeld. Ook een stichting die bezwaar maakte kreeg geen gelijk. Volgens de commissie vertegenwoordigt die organisatie geen duidelijk afgebakende groep inwoners en zijn de doelstellingen te algemeen omschreven. Voor tegenstanders van de helihaven zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput. Ze kunnen binnen 6 weken nog een keer in beroep gaan bij de rechtbank. Nou, mocht je daar behoefte aan hebben, kan je dat zeker doen. Afgelopen week kondigde Gerard Joling aan dat hij in februari van 2027 twee jubileumconcerten gaat geven. Hartstikke tof. Super tof. Een eerbetoon aan zijn carrière, want het zullen zijn laatste soloconcerten zijn na 41 jaar artiest.

Gerard Joling met welke plaat? Ja, dat was hem alweer. Regio Actueel voor vandaag. Voor nu wens ik je een fijne dag, een fijne week. En hopelijk spreken we elkaar volgende week weer. Ik laat je alleen met een aantal heerlijke nummers. Onder andere de Puma's en Snelle. Tot volgende week.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De deelnemers aan de Zeeuwse Ride for the Roses hebben in Goes een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Bij dat ongeluk kwamen donderdag 3 basisschoolkinderen en hun schooldirecteur om het leven. Ook raakten meerdere kinderen gewond. De herdenking vond plaats bij de start van de jaarlijkse sponsorwielertocht voor KWF Kankerbestrijding. Inmiddels is er in ruim 24 uur tijd bijna €124.000 opgehaald voor de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die uit de bocht vloog zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers. Maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En vorige week zijn er op de Zuidpool midden in de winter temperaturen van ruim 15 graden boven nul gemeten. Meer dan 20 graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Wetenschappers spreken van uitzonderlijke warmte en een voortzetting van de opwarmende trend. Door de hoge temperaturen en regenval ligt er veel minder ijs op Antarctica dan gemiddeld. Volgens onderzoekers heeft dat gevolgen voor de dieren zoals pinguïns en ook voor de aanwezige onderzoekstations op het Zuidpoolcontinent. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
1: A1 Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De deelnemers aan de Zeeuwse Ride for the Roses hebben in Goes een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Inmiddels is er in ruim 24 uur tijd bijna 124.000 euro opgehaald voor de getroffen families en de schoolgemeenschap. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En vorige week zijn er op de Zuidpool midden in de winter temperaturen van ruim 15 graden boven nul gemeten. Meer dan 20 graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

ons op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie meldt dat er een paar auto's in beslag zijn genomen en in totaal 3 personen zijn opgepakt in verband met de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in de wijk Amsterdam-Nieuw-West. Waarvan die 3 verdacht worden, wil de politie nog niet zeggen. Vandaag is het forensisch onderzoek begonnen. Gisteren kon dat nog niet, omdat er onder het puin nog gezocht werd naar slachtoffers. Bij de explosie in een bijgebouw van een flat vielen 7 gewonden, van wie er nog altijd 2 ernstig aan toe zijn. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. Satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantal tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. En Iran heeft de uitvaart van de voormalig opperste leider Ali Khamenei van 4 tot en met 9 juli gepland. Khamenei kwam eind februari om het leven bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De 86-jarige leider wordt na ruim 4 maanden op 9 juli begraven in zijn geboortestad Mashhad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon. Vader Ali Khamenei geldt als een strenge sleutelfiguur binnen de Islamitische Republiek. Ondanks zware verliezen onder de Iraanse top bleef het regime tijdens de oorlog met de VS en Israël gewoon overeind. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De kop van 8 kilometer file vanaf knooppunt Hoevelaken. Een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
4: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De locatie.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie meldt dat er een paar auto's in beslag zijn genomen en in totaal 3 personen zijn opgepakt in verband met de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in de wijk Amsterdam-Nieuw-West. Vandaag is het forensisch onderzoek begonnen. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. En Iran heeft de uitvaart van de voormalig opperste leider Ali Khamenei van 4 tot en met 9 juli gepland. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
1: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. Pro-voorman Jesse Klaver wil geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel zijn partij als JA21 betrokken zijn. Hij zegt in de Volkskrant dat de ideologische verschillen tussen beide partijen te groot zijn. Klaver wil dat een nieuw kabinet daarom duidelijk moet kiezen voor een koers over links of over rechts. Hij verwijst daarbij naar de zorgen over toenemende polarisatie in het politieke debat. JA21 pleit juist voor strenger migratiebeleid en zogenoemde terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. En satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantal tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
1: A1 Radio, goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Pro-voorman Jesse Klaver wil geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel zijn partij als JA21 betrokken zijn. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. En satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch met grote meerderheid ingestemd met een fusie tot één nieuwe partij. Progressief Nederland, afgekort PRO. 96% van de GroenLinks'ers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Volgens betrokkenen is het besluit historisch omdat twee grote linkse partijen volledig opgaan in één organisatie. Er werd al 5 jaar over gesproken. Oud-PvdA-voorzitter en huidige FNV-leider Spekman wil samen optrekken tegen de ingrepen in de sociale zekerheid. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. En een vrouw uit Den Bosch heeft wekenlang met zakjes drugs in haar fietstas rondgefietst zonder dat ze dat wist. Ze dacht dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleurtjes op de verpakkingen. De politie kwam de zaak op het spoor na een bijzondere melding en sprak de vrouw aan. Toen bleek dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging, schrok ze enorm. De zakjes zijn door de politie in beslag genomen en worden vernietigd. Volgens de politie gaat het om een onschuldige vergissing. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 rijdt het verkeer langzaam vanuit Amsterdam naar Apeldoorn over 6 kilometer tussen Hoevelaak en Barneveld. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
5: Het is de dag voor de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. Morgen 3 uur. Ik heet je welkom tot 7 uur. Bob van Zweden op A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
5: En we gaan er een gezellig, vrolijk programma van maken tot 7 uur op de stem van je regio. We beginnen met Ron Palmer uit de jaren 80. Dit is Looking for Glues.

Obama. Robert is niet meer onder ons, maar zijn muziek leeft voort. Dit was een van zijn successen uit de periode van Johnny and Mary. Je hoorde Looking for Glues. Welkom, je luistert naar AN Radio, de streekomroep voor Barneveld, Harderwijk, de Noordwest-Veluwe en Nijkerk. We hebben voor je Shaggy uit 1991 en Hope and Change uit 1980, een floorfiller van weleer. Deed het goed in de discotheken. Dit is I Lover's Holiday.

0: wacht, bij zijn dit nummer, hè? Ik zit er een hele dancing in the moonlight. Maar dit ken je natuurlijk ook wel van een plaatje dat veel ouder is, namelijk deze. Plaatje van 20 jaar daarvoor, namelijk van Toploader. Dancing in the Moonlight. En nu tijd voor Adele.
1: De stem van jouw regio is A1 Radio.

0: 2004.
1: I'm in love with you, accidentally in love, the Counting Crows. Ze hadden ook nog een hitje gehad, dat heet Holiday in Spain. Deden ze samen met de Nederlandse band Bluff uit Zeeland. En we hadden ook nog Adele, Rolling in the Deep uit 2010. En dit, uit 1983, Cyndi Lauper.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch met grote meerderheid ingestemd met een fusie tot één nieuwe partij, Progressief Nederland, afgekort PRO. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. En een vrouw uit Den Bosch heeft wekenlang met zakjes drugs in haar fietstas rondgefietst zonder dat ze dat wist. Ze dacht dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleurtjes op de verpakkingen. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: inderdaad over een half uur meer nieuws en actualiteiten. We hadden voor het nieuws in het kort Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, en Lucy Pearl daarna met Don't Mess With My Man uit 2001. Een moment van rust in de show met de grote en de kleine sterren. We gaan terug naar 1984, Split Hands. Dit is A Message to My Girl.
1: I don't want

muziek, hè, toch? Op Eigen Radio, de stem van je regio. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Van de hitparades van dit jaar. Wat er daarvoor, Split Hands. Een prachtige rockballad uit 1984 met een message to my girl. David Guetta, Stay, hoor je na Take That. Uit 1994, Everything Changes.

van 7 jaar geleden. Stay, don't go away. En daarvoor hadden we natuurlijk Robbie Williams en meneer Clementine en Gary Barlow. 1994 hoorde Everything Changes. Schillende vrouwen en meiden in die periode over Take That. Wat waren ze fan van, ze zeg. We gaan straks in 1992. Kim Sims en Too Blind to See It. Maar eerst uit 2009. Hallo, hallo, dit is Beyoncé van Destiny's Child.

Chimps en Too Blind to See It. Het is de kickstart van je zaterdagavond. We hadden ook nog Beyoncé, een van de dames van Destiny's Child. Jorde Hello uit 2009. Nog twee nummers, The Imagine Dragons en Nature. Maar eerst Rigby uit Nederland uit 2013, Earth Meets Water. Hold me.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden er op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja 21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Volgens Klaver moet het beleid progressiever en eerlijker worden met behoud van de sociale zekerheid. Het congres stond in het teken van de officiële fusie van GroenLinks en PvdA tot Pro en de leden waren daar massaal voor. 96% van de GroenLinksers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Radio.
5: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

7. We openen het tweede uur en de kickstart van je zaterdagavond met een nummer uit 1985. Je hoorde Brian Adams uit Canada en Heaven. We hebben nog de mooiste muziek voor je tot 7 uur. Na 7 uur is het weer tijd voor Countryland met Timo van Ark en Konijzen. Een wereldbekend programma hier gemaakt vanuit de studio's in Nijkerk bij AI Radio. Vanavond ook nog DJ Tony tussen 9 en 11 uur en tussen 11 en 1 uur vannacht Studio G met meneer Bakkenes. Maar er is nog muziek, zie je opkomen. We gaan richting het paradijs. Weer zo'n dag in het paradijs met Phil Collins, 83 jaar. En zijn gezondheid gaat niet al te best. Maar dit was wel zo'n nummer 1 hit uit zijn succesvolle jaren. Nadat hij drummer was van Genesis als opvolger van Peter Gabriel. Hij zat in de band Genesis met onder andere Mike Rutherford, die hoor je daarna. Samen met Simon Mechanics op AI Radio.

intrigant en machtsbelusteling. Maar zoals vele rock- en popliedjes neemt het nummer het niet al te nauw met de historische werkelijkheid. Boney M. maakt van Rasputin een bijna mythische figuur. Een man die de Russische elite om zijn vinger wond. Vrouwen verleiden en zoveel invloed kreeg dat zijn vijanden uiteindelijk besloten dat hij moest verdwijnen. Het slot van het lied beschrijft zijn beroemde moord. Eerst vergif, daarna kogels en de werkelijkheid was ingewikkelder. Maar de legende was natuurlijk veel beter voor een hitplaat. En dat is precies de kracht van Rasputin. Het is geen historisch moment of document, het is een disco-epos. Een verhaal over macht, seks, religie, ondergang en verpakt in een refrein dat je na één keer horen nooit meer uit je hoofd krijgt. En terwijl de naald zang langzaam verder draait, hoor je het mij al zeggen. De meeste hits gaan over liefde. Deze gaat over een Russische monnik die halve hof gek maakte. Het halve hof gek maakte. En dan krijg je alleen voor elkaar als je Boney M. heet. Uit de jaren 70, een hitlegende. Rasputin, de lange uitvoering. Dit is Boney M. uit 1978 alweer.

Peace en je hoorde Don't Lie 2005. Daarvoor al een lange uitvoering. Ruim 7 minuten Boney M. uit 1978. En Rasputin over een Russische monnik. Een monnik die niet helemaal goed was. En uiteindelijk vermoord moest worden. Met onder andere kogels. Tot de headlines. Het nieuws in het kort. Het regionieuws. Brandy en Monica. The boy is mine.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja 21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. Onderweg. Op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

Become One. Voor het regio nieuws in het kort hadden we ook nog Brandy en Monica in 1998 met The Boy Is Mine. Nederlandstalig, het is de kickstart van je zaterdagavond van Zweden tot 7 uur. En over zaterdag gesproken, Bluff die zingt erover. 1999, zaterdag.

Refugee en Tom Petty en de Heartbreakers. Daarvoor hadden we Slaap en de Opposites. En we hadden natuurlijk het spotje van Poppenbest. Nou, ik kan je zeggen, dit is Poppenbeste muziek. Tom Petty en de Heartbreakers. Die hoor je denk ik wel eens voorbij komen bij Erik Jan de Dreu op de maandagavond. Dat geldt ook voor de formatie Toto, Hold the Line. Straks Countryland met Tibor van Ark en zijn konuiten Valerie, die de koffie verzorgt en stofzuigt. En wij zijn er volgende week weer. Toto, Hold the Line, als een van de laatste van vandaag.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De gemeente Terneuzen overlegt nog met de initiatiefnemer over de herdenking. De tocht zou dan eindigen bij de school van de slachtoffers. Bij het ongeluk raakt ook een aantal kinderen gewond. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto zit nog vast. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Great education to understand that statement.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: twee uur country, bluegrass, muziek.
1: Gaat hij weer?
0: Ja, ik stopte mee, Haro. Ja,
2: nee, je had gezegd elke week.
0: Ja, ja doe niet. Ik doe mijn best.
1: Geef niet, hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, maar ik ga ze niet allemaal meer noemen.
1: Nee.
0: Nee,
2: maar Americana mag je er wel bij noemen.
0: Oh, dat kan. Americana. Goed, dan doen we dat. Hou het bij die drie.
2: Ja. Ja, zo staat ook op de site.
0: Ja, dat klopt. Dus. Ja. Maar goed, ja. Ik ga eerst Leen welkom heten.
2: Jij ook?
0: Ja, dankjewel. Ja, jij zit dichterbij, dus die, oh, ja. Dan begin ik dan maar mee.
2: Dat is waar.
0: En dan Haro ook weer.
1: Ontzettend ver weg.
0: Ja, ja, mooi, ja. Ja, het is gigantisch. Ik moet een verrekijker hebben.
1: Oeh, nou dan ben je naar de opticien, hè?
0: Ja, ja, ja. Dan ga ik Johan even welkom heten natuurlijk voor de techniek. Gerrit weer ook met de techniek, maar dan voor de microfoons. Valerie voor social media en foto's en dergelijke. En het verzorgen van af en toe wat drinken en dat tussendoor. Henny!
3: Hey!
0: Hij is er ook weer.
3: Ja, ja.
0: Dat, en dan als gast vanavond, Yara Beeks. Goedenavond.
4: Goedenavond, hallo.
0: Ja, leuk dat je er bent.
4: Ja, leuk dat je mag komen.
0: Nou, met alle plezier natuurlijk, hè. Wij promoten graag onze Nederlandse artiesten.
4: Heel fijn.
0: En daar hoor jij ook bij.
4: Mooi, nou, gelukkig.
0: Dus welkom. En ja, je vader was er ook bij, zag ik.
4: Ja, die is ook ergens.
0: Die zit ergens op het hoekje. Die, ja. Die durft niet in
4: nee,
0: deze ruimte te komen.
4: Nee, die wil niet op beeld, denk ik.
2: Nee, die komt straks wel tevoorschijn. Ja. Dus even zingen.
0: Dus, maar goed, we begonnen onze uitzending dus met Billy Carrington en Willie Nelson. Hard to be a hippie. Nou, ik voel me nog steeds een hippie, hoor. Ja, zeker.
2: Oeh, oeh.
0: Oh, nou krijg ik commentaar.
2: Ja, jij kon nog maar net kijken om, ja, om dat te kunnen zeggen.
0: Maar jullie wel.
2: Ja, wij wel. Ja.
0: Ja. Goed, maar we gaan dan door met ja, Leen.
2: Ja. Ik heb twee grondleggers van het Amerikaanse genre uit de kast getrokken. Want die werkte zo mooi samen met een band die dat genre verder heeft uitgebouwd. En de erfenis van country music hebben verstevigd. Het leidt tot een van de mooiste versies van Dylan's You Ain't Going Nowhere. Destijds een hit van The Byrds met Roger McGuinn en Chris Hillman. En die namen dit live op met de Nitty Gritty Dirt Band. Voor het album van die groep Will the Circle Be Unbroken Volume 2 uit 1989.

0: Eigenlijk wel een goede vraag aan deze vakantietijd. Waar ga je naartoe? Ja. Not going anywhere.
1: Ik weet wel waar ik heen ga.
0: Ja?
2: Nowhere.
1: Ja, niet kijk.
0: Wat?
1: Niet kijk.
0: Nou ja.
2: Goed. Zijn nou naar de kerk?
1: Nijkerk. Nijkerk is dat. Oh. In Barneveld is het Nijkerk.
2: Ja,
1: dat is
2: ja. Nou ja, morgen.
0: Ja, wij zijn geen Nijkerkers.
1: Nee. Maar kom maar geen.
0: Dit is Crazy Dirt Band. Was dat met Roger McQuinn en vriend Chris Hillman.
2: Ja.
0: Nou, die komen elke week bijna wel ergens terug.
2: Ja, bij jou wel, ja.
0: Stopt.
1: Maar dat zit wel goed.
2: Nou, maar je kunt redelijk overweg met het tamelijk uitgebreide repertoire van deze twee.
0: Aardig gelukt.
2: Ik denk dat jij
0: aardig wat opgebouwd in die paar jaar.
2: Eindeloos in door kunt gaan.
0: Goed. Nou.
1: Aron, Nancy
2: ja, de volgende, natuurlijk. Ja, Nancy Griffith. Ik dacht van, nou, dat wordt wel weer eens tijd. En ik zit dan voor mijn platenkastje. En dan staat er een hele rij met allemaal cd's van Nancy. En ja, ik betreur nog steeds dat ze zo vroeg voor haar doen. Dan althans is overleden. En,
1: ja.
2: Want ze heeft zoveel aardige dingen gedaan in de... dit verband.
1: Ja.
2: En niet eens direct country, maar ja, zeer Nancy Griffith.

0: Love Conquers All. Nancy Griffith op de CD. Ja, hoe heet hij nou ook nog? Hij is volslagen onduidelijk, want je kunt niet eens de datum van uitgifte lezen.
1: Nee, joh.
0: Nee. Ik heb een bril nog voor meegenomen en denk, nee, het lukt niet.
2: Heet het album niet gewoon Nancy Griffith? Want het kan ook.
0: Nee, het.
2: Nog iets.
0: Het gaat niet eens de moeite. Het is een mooie cd. Ik geloof dat het een van haar latere cd's is. Dus dat, ja, dat intrigeert me dan wel. En dan nou waarom staat... En dan kijk je in en dan...
2: Fladder, fladder.
0: Heb je een blanco.
1: Die mag je zelf invullen, Aaron.
0: Ja, dat zou ik kunnen doen. Maar ik denk niet dat het erom komt. Nou goed, er is genoeg materiaal van Nancy dat volslagen duidelijk wordt weergegeven op de CD's.
1: En dan gaan we naar de volgende. En dat doen we dat een beetje voor onze truckers onder ons team?
2: Nou, dat speelt dan altijd toch wel in je kop op het moment dat, dat je die keuze maakt.
1: Ja.
2: Maar het was niet heel speciaal. Maar het komt mooi uit. Hij deelt net koeken uit. Dus voor Henny. De Drive-By Truckers. Ja, daar wilde ik graag eens een keer wat van draaien. Dat is een band waarin Jason Isbell nog een aantal jaren speelde. Het bleek nog niet eenvoudig om een keuze te maken welk nummer ik zou kiezen. Want ja, wanneer zat hij er nou wel in en wanneer niet? Nou, gelukkig hebben we daar altijd Wikipedia voor. En als we dat niet zouden hebben, hadden we altijd nog Appipedia om die te bellen.
0: Maar het is niet om de hoek, hè?
2: Ja, daarom. Ja. Ik zal nog eens wat dieper in de wapenfeiten van deze band duiken, want... Daar had ik deze week niet de gelegenheid voor. Dus pak ik wat ik toevallig tegenkwam. Santa Fe van het album The Big To Do uit 2010.

0: Nou, is u allemaal wakker?
1: Ja, nog wel.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: We gaan het vanaf nu rustiger aandoen.
1: Oh, toch wel?
0: Ja, nou ja, goed.
1: We gaan naar Bluegrass muziek. En dan doen we. Is dat een band die bij de EBOP is geweest?
2: Nee, dat geloof ik niet. Maar ik heb niet alle EBOP's meegemaakt, hè, dus dat zou ik niet zeker weten. Maar ik denk het haast niet.
1: Ik denk het wel. De kennis-CD.
2: Hier. Oh. Hey, hebben we hem weer? Ja. Ja, ja, ik ben blij dat jij dat zootje een beetje bijhoudt.
1: Ja, zeker.
2: Maar Downhill Bluegrass Band. En het is een mooie cd. Ik heb hem nog niet eens zo heel erg lang.
1: Oh.
2: Nee, ik heb ook nog maar... Dit is het derde nummer dat we draaien van deze jongens. Dus dat klinkt lekker.

0: De Downhill Bluegrass Band met The Grass of Tor.
1: Oei.
0: Ja, dat is mij even onduidelijk wat dat nou moet voorstellen. Maar jij weet ook niet, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee, ik weet zo ook niet. Ik heb hem wel in mijn kast staan.
0: Kijk. Dat is zo leuk. Hij heeft een hele grote kast. En dan gaat hij zo nu en dan voor staan. En dan pikt hij er wat uit. En daar draait hij dan wat van. En soms denk je van, ja, waarom sta je nu wat vaker voor die kast? Want dan heb je wel eens een keer dat hij steeds weer dezelfde plaatjes draait.
1: En, Harold, ik ben nou zover?
0: Ja, nee, maar dat is echt heel lang geleden alweer, hoor. Want ja. Nu maar ik heeft ben, hij dat ik, zo door, van ik moet daar en daar en daar.
1: Ja, maar ik ben nu zover dat ik dus de country en de bluegrass aan splitsen ben.
0: Ja, maar dat hoort ook zo.
1: Ja, maar dat heb ik nooit gedaan.
0: Ja, zo hier en daar laat hij nog wat vallen, hè? Maar dat,
1: ja, maar het is ook er niet over hebben wat ik laat vallen.
0: Nee, we gaan vrolijk verder hier.
1: Ja, alleen.
2: Ja, Rosanna Cash heb ik gevonden.
1: Leuk.
2: En haar echtgenoot John Lieventhal. Die brachten in 2021 namelijk een single uit. Met, zoals dat niet gebruikelijk niet ongebruikelijk is, twee nummers daarop. Het ene nummer heet Crawl Into the Promised Land. En onder die titel is die single ook de markt opgekomen. Maar ik kwam het andere nummer eigenlijk eerder tegen. En dat heet dus The Killing Fields. En wat er verder, ik kan er niets interessants over vinden. Ook niet of albums dat er staat. Maar het is wel een mooi nummer. En dus verhoudt niets ons ervan om dat gewoon te draaien.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hey guys, this is Sierra Hole and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.

0: Without Love. Ray Wiley, Herbert.
1: Ja, zonder liefde kom je nergens. Hij heeft nogal wat dipjes gehad in zijn carrière. Mm. Er waren zelfs periodes dat hij met zijn songs helemaal geen doorbraak had of wat dan ook. En toen is hij er op een gegeven moment zelfs mee opgehouden.
0: Zo.
1: En ja, zo rond 1900 is hij dan weer opnieuw begonnen. En dan denk je iedere keer als je weer een plaatje van hem draait van... hoe kan dat nou?
0: Ja.
1: Want we draaien al, weet ik hoe lang, nummers van Ray Wiley. Ja, en ze zijn allemaal geweldig.
0: Lekker om naar te luisteren.
1: Ja, maar ja,
2: mooi nummer.
1: Er is meer vanavond hier, hè?
0: Er is meer, want ik heb hier een Yara en die komt uit Doetinchem. En die komt vanavond bij ons op visite om wat muziek te maken. Dat vind ik dan weer zo gezellig, hè, dat we dat weer allemaal kunnen. Gezelligheid bij elkaar. En Yara...
2: rond het kampvuur.
0: Oh, rond het kampvuur.
2: Sorry.
0: Andy, steek het even aan het kampvuur. Ja, is goed. En dan gaan we luisteren naar Yara Beeks. Met de microfoon is voor jou.
3: Ja, dankjewel. Ja, superleuk dat ik liedjes mag komen spelen. Het eerste liedje wat ik ga spelen, dat is een eigen liedje. En het gaat over de lange weg die wij... allemaal afleggen in ons leven. En onderweg, die weg, daar maken we heel veel dingen mee. Zowel leuke dingen als minder leuke dingen. En daar leren we allemaal van. En daar gaat het over. Het heet Where the Road Leads Me.

Dank u. Ja. Even mijn gitaar weer langzaam in de stemming. Dit volgende liedje is een liedje van of Elvis Presley of Willie Nelson. Misschien dat jullie het weten, officieel. Dat is het liedje Always On My Mind. Ik ben er nog steeds niet achter. Oh, hij is nog van iemand anders. Oh, nou, kijk. Dan weet ik dat ook. Ja. Dan ben ik wel benieuwd van wie het dan wel is.

0: Don't it make you wanna sing?
1: Oklahoma Song.
2: Ja.
1: Nee, nooit gehoord, hè?
2: Nee, ik heb hem zeker nooit gehoord.
1: Nou, ja. Ja, ik wel natuurlijk, want ik heb ooit die LP gehad.
2: Oh ja.
1: Ja, Hart Exton.
2: Nou, prachtig.
1: Ja, we draaien hem zo nu en dan vaker. En ja. Toen kwam ik deze tegen en dacht van, ja, dat moet natuurlijk toch een keer gebeuren.
3: Ja, ja,
1: klopt. En daar was hij.
2: Ja.
3: Oké. Okay.
2: Dan gaan we verder met Leen weer en dat gaat. Ja, ja,
3: oh, even.
2: Ik zie weer een hele mooie naam.
3: Ja, Craig Market. Maar dat zegt vrijwel niemand wat, denk ik.
2: Nee.
3: En Tom Jutts.
1: Ja,
3: dat zegt ons alles. Ja. Ja. Een artiest die ooit bij ons optrad, ik dacht 2 jaar geleden. Is de van oorsprong Duitse Tom Jutts, die al jaren in Nashville woont. En daar sinds 2003 actief is als zanger, liedjeschrijver, gitarist en producer. En ook als leraar in het liedjeschrijven aan de Belmont University in Nashville. En hij beschikt ook nog over een eigen studio, waar hij als producer actief is. Hij werkt met tal van artiesten die wij hier draaien, schreef liedjes voor hen, speelde mee in de begeleiding of produceerde hun album. Met een wat minder bekende artiest, Craig Market, maakte hij in 2015 samen een album dat als titel Nowhere to Hide draagt. En daar vond ik onlangs een paar mooie nummers van, die ik hier in de loop van de tijd wil laten horen. En als eerste is dat Every Pilgrim Needs a Highway. Luister naar Tom Jutts en Craig Market. MUZIEK

0: Ah, dat was fijn om ons allervriend Tom Judds te horen.
1: Ja, zeker.
0: Tijd dat hij weer eens langskomt.
1: Ze zijn pas geweest. Maar niet bij ons.
0: Ja. Oh, maar niet bij ons, nee, precies. Nee. Ja, goed. Nou ja, jammer. Dat was Tom Judds en deze keer niet met Eric Brace, maar met Craig Market. Every pilgrim needs a highway.
1: En dan gaan we naar de volgende. Ja, eigenlijk hebben we een paar van die artiesten die toch wel eens regelmatig terugkomen.
2: En dat hoort ook zo, want sinds we het ooit begonnen zijn,
1: ja,
2: kan hij niet meer missen.
1: Nee, nee, zeker niet. En dan in twee uur zat in de Loving Brothers.
2: Leen moest er eerst nog mee kennis maken. En oma zei toen van, ach, die man moet toch een heleboel leed hebben meegemaakt.
0: Ja, ja, precies. Ja.
2: Want de stem van Jimmy LeFevre moet je even aan wennen. Dus, maar dat lukt jou ook wel zo meteen, hoor. Dus, ja. De CD, Trail. Een live CD, dubbel CD. En ja, laat er nou een liedje van Bob Dylan opstaan. En ja, Leen die inspireert natuurlijk.
0: Niet,
2: dat, ja, dan denk je van, ja, dat kunnen we toch niet onderuit. En twee keer Bob Dylan vind ik ook niet erg, hoor. Dat, en dan door diverse artiesten, dat... Dus, Jimmy LeFevre.

0: Hey, y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now, you don't leave here. This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. In het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim 124.000 euro op. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. En in de Alpen zijn dit weekend al zeker 6 bergbeklimmers om het leven gekomen. Bij de Mont Blanc verongelukte vandaag 2 klimmers op de Mont Maudit en werd een 3de slachtoffer gevonden op een gletsjer van de Brenva. Ook op de Matterhorn kwam een bergbeklimmer om het leven. Gisteren stierven al 3 klimmers na een val op de Gran Paradiso in Noord-Italië. De slachtoffers stortten honderden meters naar beneden. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Loyaal, koop lokaal.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
6: A1 Radio.
2: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
6: A1 Radio.
7: Great education to understand our statement.
8: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
0: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Waar we weer doorgaan met die mooie muziekstijl Country Bluegrass en American.
1: Ach ja, jij mogen niet meezingen, hè?
0: Nee, ja,
1: op de zender dan, hè, laat ik het zo zeggen. Ja, nee. Wel als de microfoon dicht staat.
0: Ja, nou, dat wel, ja.
1: Ja, ja. Zo jammer.
2: Maar maken we eens een keer een aparte opname van. Als de microfoon dicht staat, dat nemen we dan toch op.
1: Ja. Is dat de reden waarom dat te denken van nou, ik hou in het vervolg met mijn tetter wel, ja.
2: Inside Countryland.
0: En dan vertel ik nog even dat wat we gedraaid hebben. Dat is Russell Moore en Three Time Out. Met die old home place. Denk ik nog wel eens aan terug. Mijn oude huisje. Ja. Aan de Langstraat. Achter de bakkerij.
1: Oh, oh jee. Dat, ja. Denk ik, ja. Oh, dat wisten zij ook.
0: Ja.
2: Even slikken, Tim. Even slikken.
0: Ja, ja, ja. We gaan door met een klein beetje voor twee personen, Leen.
2: Ja?
0: Ja, Jara, die vindt het mooi. En okay. Die heeft daar een beetje...
2: Nou, drie zangeressen met een achtergrond in country en country rock en pop bij elkaar. Zet die drie bij elkaar en dan gaat de wereld voor je open. Dat gebeurde in 1987 toen Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmy Lou Harris samenwerkten om een album te produceren dat de titel Trio kreeg. En hoe kan het anders? Alleen al in de Verenigde Staten meer dan 1 miljoen keer werd verkocht. Voeg dit bij de keuze van de nummers en ondersteuning door een keur aan topmuzikanten. Dan moest dit wel een groot succes worden. Those Memories of You werd ook op single uitgebracht. Dolly, Linda en Emmylou.

0: Those memories. Het zijn toch mijn gedachten wel over de muziek. 30 jaar country, bluegrass, all-time, alles wat ermee te maken heeft. Die muziekstijlen die zitten in mijn geheugen. En nu gaan we wat anders in mijn geheugen zien te krijgen. We gaan een interview doen met Yara Beeks. Goedemiddag, ja. Avond. Goedemiddag,
1: ik ga bijna middenmiddag. Ja, goedenavond.
0: Ja. Jouw muziekstijl, country, hoe kom je eraan? Hoe ben je tot zover toe gekomen?
1: Ja, ik was een beetje aan het ontdekken van welk muziekgenre vind ik nou bij mij passen, welk vind ik leuk. Dus ik heb echt van alles gedaan, van rock, Nederlandstalig, Duitsstalig, slager, naar rock en country. En toen kwam ik toch wel achter dat de countrymuziek toch wel, dat eigenlijk het mooiste en het leukste vind om te doen. Ja. Komt denk ik ook door die snik in de stem. Maar daarnaast ook die instrumentatie die in de country wordt gebruikt, dat spreekt me altijd heel erg aan.
0: Ja, ja. En doe je dat alleen? Of heb je nog meer mensen om je heen waar je mee speelt?
1: Ja, ik speel veel alleen. Maar ik heb daarnaast ook een begeleidingsband. Met de contrabas, gitaar en met een drummer erbij. En het scheelt eigenlijk per evenement waar we staan. Dus soms sta ik alleen, soms staan we als duo, soms als trio en soms als hele band. Zo. Dus dat is heel leuk.
0: Ja. Ja. Heb je daar veel werk mee?
1: Ja, ik ben voornamelijk in de periode van mei tot en met september. Voornamelijk is het echt wel heel druk. En sta ik elke weekend wel op het podium.
0: Zo.
1: En soms meerdere keren.
0: En toevallig vanavond een keer vrij.
1: Ja, ik heb donderdag gespeeld, gisteren gespeeld. En vanavond ben ik hier.
0: Zo.
1: Dus ja.
0: Op jouw leeftijd en dan al zoveel bezig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je ook eigen geschreven werk?
1: Ja, ik ben denk ik sinds mijn 14, 15 ben ik gaan schrijven. En dat doe ik nog steeds heel veel, samen met de gitarist van mijn band onder andere. En ik vind het allermooiste om te gaan schrijven dan over teksten die verhalen die ik zelf heb meegemaakt en over mijn gedachten en gevoelens. Dus de liedjes die ik schrijf, dat zijn ook best wel vaak persoonlijke verhalen.
0: Ja, maar dat is country, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat gaat van je geboorte tot aan je sterven toe. Ja. En daartussen kun je alles schrijven wat je maar wil, vind ik.
1: Ja, maar dat vind ik ook de mooiste liedjes altijd.
0: Ja, ja. Heb je ook nog vrienden en kennissen die zeggen van... hé, dat is leuke muziek wat je maakt? Of is dat een beetje moeilijk?
1: Nou, het is niet het genre waar zij naar luisteren. Nee. Nee.
0: Ja.
1: Nee, maar ze supporten mij wel daarin. Dus dat is, dat is
0: gelukkig.
1: Goed.
0: Dat is gelukkig. Ja, country muziek.
1: Ja.
0: Je zei al, eigen geschreven werk. De inhoud van je muziek, waar komt dat vandaan?
1: De inhoud, dus je bedoelt de teksten?
0: De teksten, ja.
1: Ja. Veel uit de dingen die ik heb meegemaakt. Als ik even kijk naar bijvoorbeeld een liedje... dat gaat over het overlijden van een dierbare. Het gaat ook vaak over hoop. Lekker mijn eigen weg gaan. En ik zie wel wat eruit komt.
0: Ja,
1: en daar
0: ja.
1: gaat het vaak over. Ja,
0: Je woont in Doetinchem.
1: Ja.
0: Treed je ook veel op in Duitsland bijvoorbeeld?
1: Ik denk, niet heel veel. Ik denk 1-2 keer per jaar of zo dat ik daarin ga. En toevallig in augustus staan we daar met de band. In Stadtoon, zoiets. Ik ken het niet, nee. Maar het is net over de grens.
0: Ja.
1: In Keulen zijn we geweest. Dus we zijn wel... in Duitsland en België zijn we ook geweest.
0: Ja.
1: Dus heel veel optredens. Verschillende optredens. En dat is juist het leuke.
0: Ja. Weten jullie nog wat jullie zeggen? Dat wil ik graag even bespreken met je.
2: Nou, het was reuze interessant om jou te horen.
1: Okay.
2: Jouw stem is heel mooi.
1: Dank je wel.
2: En ja, heel natuurlijk. En alsof je het inderdaad... Ja, je doet het ook al jaren.
1: Ja.
2: Dus ervaring heb je genoeg.
1: Ja.
2: Ja, genoeg. Je hebt nooit genoeg ervaring natuurlijk. Maar je komt een heel eind.
1: Ja, ik ben sinds mijn 11e show bezig. Ja. Dus vanaf toen ook al heel veel opgetreden. Ik ben nu 10 jaar onderweg. 10 jaar jubileum, ja. Zei ik al. Ja.
2: Ja. Nou, dat kan niet iedereen zeggen hoor.
1: Nee.
3: Nee, dat is wel. Zeg,

0: Wat vind je daarvan?
1: Ook leuk.
0: Ja?
1: Met alles met optreden vind ik leuk. Ja. Dat is, ja.
0: Nou ja, je bent
1: gelukkig
0: straks,
1: ook maar.
0: Hè? Je bent straks ook weer terug te luisteren natuurlijk. Hè? En terug te kijken.
1: Ja.
0: Voor de mensen.
2: Je had aan andere streek of lokale radio's bij er ook geweest in Nederland?
1: Ja, bij ons is dan Omroep Gelderland de grootste.
2: Ja, ja.
1: En ik, ook als ik nieuwe muziek uit heb, dan kom ik daar wel even langs.
2: Oh, dat is leuk.
1: Ja.
2: Ja, dat ze daar ruimte voor maken.
1: Ja, zeker. Ja, ja, die sporten wel heel erg wat ik doe.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, dat doen wij ook graag.
0: Dat doen we zeker graag. Dus als je weer wat nieuws hebt, LP of CD of wat ook, meld het ons. En,
1: ga ik doen.
0: Wij kijken of we ruimte voor je hebben, maar dat is meestal wel wat goed komt.
1: Mooi, heel fijn.
0: Goed, dan ga ik jou bedanken voor het interview. En dan ga ik zometeen gaan we weer luisteren naar muziek van jou. En nu ga ik zeggen dankjewel, Jaren.
1: Dankjewel.
0: En dan gaan we verder met muziek.

0: Het bijzonder gevoelvolle geluid van de Louvin Brothers.
1: Een heel ander soort nummer als... Ja,
0: ja, maar als je anders draait. Ja, maar ze deden van alles, hè?
1: Ja.
0: Het is... Bluegrass was het nooit, niet. Ja, gewone country is het in principe wel. Want Johnny Cash zou dit liedje ook geweldig kunnen zingen. Ja. En om over Willie Nelson maar te zwijgen. Maar ja, zo zijn er een heleboel. En ja, de CD heet zo mooi. Hè? The Louvin Brothers Sing and Pray Their Current Hits. Ah, okay. Want hits hadden ze wel, ja.
1: Ja. Muziek van Paul Simon. Die kun je zonder problemen bij het kampvuur spelen en zingen.
0: Sure.
1: Althans, een groot deel ervan. Vandaag een wat minder bekend nummer van een van zijn eerste soloalbums. Paul Simon heet dat gewoon, uit 1972. En het nummer heet Duncan. Het is het verhaal van de ervaringen van een visserszoon op zijn eerste ontdekkingsreis, om het maar eventjes kort samen te vatten. Het werd ook op single uitgebracht en kreeg slechts een bescheiden hitnotering. En voor de liefhebbers, we horen ook Los Incas. De fluitisten die we ons herinneren van El Condor Pasa. Hier is Paul Simon. Kom.

Ik zou bijna willen zeggen, ja, nou weten we het wel. Nou, op de duur dan wordt het melodietje toch een beetje zat. Maar goed, het was leuk om dit nummer weer eens een keer te horen. Duncan van Paul Simon. En nou ja, met Los Incas op de achtergrond. En dan een duo waarvan ik zelf nooit eerder hoorde. Richard en Mimi Farinha. Richard dus, die kwam uit New York en belandde in Greenwich Village, waar hij in de folk scene van begin jaren 60 terechtkwam en bevriend raakte met Tommy Makem, Bob Dylan en Eric von Schmidt. En Mimi was de jongere zus van Joan Baez. En de twee ontmoetten elkaar in Europa en zijn getrouwd met elkaar, trokken naar de westkust van Amerika en traden voor het eerst op tijdens het Big Sur Folk Festival in 1964 en kregen een contract aangeboden bij Vanguard. Zij brachten hun eerste album uit in 1965, getiteld Celebration for a Great Day. En daar draaien wij een destijds bekend nummer van het duo, Pack Up Your Sorrows.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. In het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. En in de Alpen zijn dit weekend al zeker 6 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hallo allemaal, dit is Keenan. Jullie luisteren naar Countryland. Beste programma voor country en bluegrass in Nederland.

0: Jerry Rafferty, Don't Give Up On Me. Ja, blijft mijn lievelingsnummer van
1: Nou, ik kan
0: Jerry.
1: Me voorstellen, ik kende het eigenlijk niet.
0: Jammer, hè?
1: Het is zo'n goed nummer, dit.
0: Steeler's Wheel was ooit het beginproject van Jerry. En Joe Egan, die deed ook mee daarin, in Steeler's Wheel. En die was ook hier weer te horen.
1: Okay.
0: Dus dat komt allemaal lekker bij elkaar. Ja. Dus ik dacht van, het moet toch eens een keer hier gebeuren.
2: En zie hier. Het is gelukt.
1: Daarom. Mag ik de hoes van de cd even vasthouden?
3: Ja, zeker.
2: Ja, dan ga ik even wat anders vertellen.
0: Een boekje
1: daar geven. Want kan iemand ook zijn werk gaan doen.
2: Ja.
0: Mooi. Nou.
2: Yara met haar warme stem, gitaar en herkenbare songs weet Yara precies de snaar te raken waar countrymuziek om draait. Eerlijkheid, puur en dicht bij het hart. Nou, dat wou ik even zeggen.
4: Mooi.
2: En dan wil ik erbij zeggen dat de microfoon is weer van jou.
4: Dank je. Ik ga een liedje spelen. En dat is officieel van Sting. Maar Eva Cassidy heeft daar ook een hele mooie versie van gemaakt. En persoonlijk vind ik dit een van de allermooiste liedjes die ooit is geschreven. Dit is Fields of Gold.

0: bedankt.
1: Ja, mijn laatste liedje. Dat is mijn nieuwste single die vorige maand is uitgekomen. En dat liedje dat gaat over het lentegevoel. Wat ik altijd heel fijn vind. Dus de zonnestralen weer en de geur van de bloemen. Dus voor wie het leuk vindt, hij staat ook op Spotify. En het liedje heet Brighter Days.

0: Nou, je zag Leen helemaal opveren. Hè? Want die dacht van, ha, na die NK's... nou, krijg je de mooiste folkband ter wereld.
1: Ja.
0: De Chieftains.
2: Prachtig.
0: En niet alleen het met een heleboel mensen. We hebben de hele cd al wel een keer gedraaid, geloof ik. Maar deze nog nooit. Gillian Welch en David Rawlins. En Gillian kennen we natuurlijk nog van... Oh Brother.
1: Ja.
0: Enzovoort. En nog een... Ja, ik heb natuurlijk diverse cd's in de kast staan.
1: Ja.
0: Die zeer voor zichzelf spreken. Maar niet iedere is niet bruikbaar in dit geweldige programma. Oh. Maar deze was wel mooi. Met de Chieftains.
1: Ik vind het altijd lekker hoor, deze muziek.
0: Anders ik wel.
1: Nou goed, dan komen we het weer overheen.
0: Ja.
1: Dan gaan we weer naar Leen met de Cowboy Junkies.
2: De Cowboy Junkies, ja, dat is een Amerikaanse alternative country en folk band. De Cowboy Junkies. Uit Canada dus. Hoofdzakelijk bestaande uit leden van de familie Timmins.
0: Ja.
2: Ja,
0: dat, Margot en nog
2: ja, een. Ja, enzovoort. Ja, ja, ja. Ja,
0: drie stuks dacht
2: drie,
0: ik.
2: Drie Timmins en één niet. Een oude vriend. We horen ze hier niet zo vaak. Reden waarom ik hem maar eens uit mijn kastje heb getrokken. Veel kleiner kastje.
0: Heeft niet.
2: Een soort nachtkastje eigenlijk meer. Oh, ik koos voor een mooie track van een album, Black Eyed Man, uit 1992. Een eigen compositie van Michael Timmins, de gitarist van de band. Dit is A Horse in the Country.

0: De Cowboy Junkies uit Canada. Ik zal er eens wat ander werk van op gaan speuren. Moet te doen zijn.
1: Ik hou je daaraan.
0: Hey, anders kom ik wel een keer langs bij jouw kast.
1: Dat is goed hoor.
2: Ja. Die kasten zijn wat, hè?
0: Ja.
1: Er staan nog wel leuke dingen hier.
0: Ja.
2: Ja. Goed, we gaan bijna afsluiten. Eerst wou ik even vragen aan je van... wat is jouw inspiratiebron? Welke artiesten?
3: Mijn inspiratie? Dat is een goede vraag. Ik hou mijn inspiratie aan Dolly Parton. Vind ik een goede. Vince Gill.
2: Ja.
3: Heel goede artiest. Ilse Lange natuurlijk ook.
2: Ja, zeker.
3: Vanavond had ik die. En Alison Krauss de laatste tijd. Heel veel. Dat is ook een inspiratie van mijn single Brighter Days.
2: Ja.
3: Toch die akoestische bluegrass instrumentatie vond ik heel vet. En dat heb ik ook gebruikt in mijn nieuwe single.
2: Leuk, dat gaan we dan een keer beluisteren.
3: Mooi zo.
2: Goed, wat nog meer? Waar kunnen we jou vinden op internet?
3: Ja, ik heb een website, www.jarabeeks.com. Met evenementen, muziek, van alles, video's. En je kunt me vinden op Facebook en Instagram onder naam Yara Beeks.
2: Dus je blijft gewoon je eigen naam gebruiken in alles.
3: Ja, ja. Zeker. Ja.
2: Volgens mij hebben we het zo gehad. Blijf nog even rustig zitten, want we gaan zo meteen afsluiten. Maar eerst gaan we nog even naar Haro.
1: Ja, gelukkig, ik dacht al. Ja. Naar mij, dat is natuurlijk een hele andere zaak. Kate McKenzie. Ik denk dat dat jou ook wel aan zal spreken, Yara. Ook nog eens een keer, The Age of Innocence heet de CD. En die zingt ze heel fraai trouwens, hoor, met diverse nummers. Standing Still krijg je zo meteen te horen. En daar heb je begeleiders zoals John Reisman, Tony Furtado en meer van dat soort bluegrass-coryfeeën. Hier is ze.

0: Nou, dat was de laatste plaat voor vanavond.
1: Kate McKenzie.
0: Ja, dat wou ik net zeggen, maar jij was me weer voor.
1: Ach joh, dat... Ja. Billy Forster. Ik heb nou mijn bril weer af, hè. Dat, is, dat scheelt toch wel weer een stukje. Dat Tony Furtado hadden we genoemd. Maar die hele cd van haar, Age of Innocence, wordt dus begeleid door al die bluegrass-corifeeën. En dat spreekt meestal boekdelen, want als je zomaar wat gaat zingen, dan verzamelt je die mensen niet om je heen.
0: Nee.
1: Die komen alleen maar omdat jij heel goed bent.
0: Vind ik ook.
1: Dus, Yara?
2: Zet hem op.
1: Verzamel ook inderdaad mensen om je heen die heel goed zijn. Dan maak je daar een uitstekende samenwerking mee aan.
3: Ik ga het proberen. Kijk,
1: succes.
3: Dank je wel.
2: Heel veel succes.
0: En wat ook nog heel leuk is... Kijk, er gebeurt in Nederland op bluegrass muziek heel veel. Maar ga meedoen met sessions. Met jam sessies.
3: Jam sessies.
0: Ja, dan leer je heel veel.
3: Okay.
0: Jammer genoeg kunnen wij dat niet meer doen. Want wij hadden dus 25 jaar de EWOP, het Bluegrass Festival in Voorthuizen.
3: Oh ja.
0: En dat was alleen maar jam sessies en wat op podium.
3: Oh, leuk. Ja.
0: Dus ja, jammer genoeg bestaat dat. Ja, het bestaat nog wel, maar rustenden. Dus ik ga jou bedanken voor het aanwezig zijn. En ik hoop dat de reis niet voor niks geweest is en dat je ervan genoten hebt.
3: Dank je, zeker. Dank je wel.
0: Dat je vader jou straks weer netjes thuis afzet.
3: Ik denk dat ik mag rijden.
0: Oh, mag jij rijden? Oh, kijk, er komt iemand om de hoek. Goed, Leen, jij weer bedankt.
2: Ja, jij ook bedankt.
0: Ja,
2: het was weer een waar genoegen.
0: Ja, en Harro, jij ook weer bedankt.
4: Hetzelfde.
0: Johan, bedankt voor de techniek. Gerrit, ja, ook weer bedankt voor jouw techniek. Valerie voor social media en dingen. Gerrit, jij weer bedankt. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Bye bye.
5: That's the wrong chord, guys. Thank you.
6: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
7: Goedenavond. Je luistert naar AE Radio.
8: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
7: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
8: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. En in het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim 124.000 euro op. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
8: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
7: A1 Radio.
8: A1 Radio. Goedenavond.
7: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
8: De stem van jouw regio.
7: A1 Radio.
4: Sequência exclusiva. O melhor DJ do Brasil. Esse é o Top DJ. O som é animal.
10: DJ Tony.
11: Let's get live.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. En in het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

Vanavond DJ Tony op A1 Radio.

0: adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince, in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist, is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio. DJ Tony. Oh, yeah.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Morgen stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio

Luisteraars, een hele goede avond. Van harte welkom bij Studio G. Vandaag begonnen we met de muziek van de Electric Light Orchestra uit 1981. Toen brachten ze het album Time uit en daarvan draaiden we de prologue en het overbekende Twilight. Dan de tweede plaat, dat is natuurlijk de terug op de cover die we eind van vorige week gedraaid hebben. Toen hadden we The Ordinary World in de uitvoering van Gregorian. Het origineel is uiteraard van Duran Duran, stamt uit 1993 van het gelijknamige album Duran Duran. En dan klinkt The Ordinary World een tikje anders.

aan het einde van de tweede uur uiteraard weer een nieuwe cover. En de vraag is dan, van hoeveel kun je daarmee doorgaan? Ik heb het eens bekeken, nou, tot ver na mijn pensioen. Dat kan ik u beloven. Dus voorlopig blijven we het op deze manier doorgaan. Waar we ook mee door blijven gaan, zijn natuurlijk de live tracks, een pluksessie, de akoestische versies van bepaalde platen. En voor vandaag gekozen voor een pluksessie van UB40 uit 2016. En daarvoor toch is er natuurlijk weer een aantal bekende hits, onder andere Red in Me Kitchen. Maar we gaan beginnen met de wat minder bekende You Could Meet Somebody. Hier is UB40 Unplugged.

0: UB40 met Red Red Wine in een unplugged versie, een meer akoestische versie als je wilt. Daarvoor natuurlijk het overbekende Many Rivers to Cross, en ook dat is een cover. En de laatst genoemde Red Red Wine uiteraard van Neil Diamond. Dan ga ik u nu terugnemen naar de jaren 70. Kent u nog Gilberto Silver achter zijn piano in een klofje uit de jaren 30 en een heel eenvoudig melodietje, zoals We Will.
1: Goedenavond, dit is Studio.

meewingelen met Did You Ever Dream. Een track van het album The Hidden Miracle uit 2011. Voor de volgende plaat neem ik het mee terug naar 1948. Hier zijn Miller's en Sunny Day met het nummer Chicory Chick.

De Simple Song van Lyle Lovett. Daarmee zijn we toegekomen aan het album van deze week. Vorige week al aangekondigd. Het bekende album Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Het meest terecht opgenomen in 1969. Het album zelf verscheen in 1970. En in elk uur twee tracks. Zo dadelijk The Only Living Boy in New York. Maar we gaan beginnen met So Long Frank Lloyd Wright.

straks uiteraard in de tweede uurtje nog twee tracks van het album Bridge Over Troubled Water. We gaan afsluiten met een nummer van U2 op het album Boy uit 1980. Dat is een van de weinige songs met een titel in het Gaelic. Daarmee gaan we het iets afsluiten. Daarna uiteraard plaats voor het nieuws. En nou het nieuws komt terug met muziek van Queen.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio.

Welkom terug bij Studio E, waar het tweede uur werd begonnen met muziek van Queen. Van het niet zo bekende album The Game uit 1980, Sail Away Sweet Sister. In het uur natuurlijk alle vaste onderdelen. En we gaan natuurlijk afstemmen op het tweede gedeelte van het album van deze week. Maar daarom heb ik een aantal plaatjes klaarstaan. Onder andere eentje van Judy Covington. In 1978 bracht zij een album uit met haar eigen naam. En een van de songs is Barbara's Song.

muziek van de Italiaanse troubadour Angelo Branduardi, La Dodici Luna. Een track die te vinden is op zijn verzamelaar Domenica Elonedi uit 1994. Daarvoor hadden we muziek van Bluff, één en alleen. En dat is te vinden op het Umoja-album uit uit 2006. Met deze platen toegekomen aan het album van deze week, The Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. We hebben nog twee tracks te gaan en twee hele bekende nummers. The Boxer en natuurlijk het overbekende Bridge Over Troubled Water, de titelsong.

Bridge Over Troubled Water, ook een van die LP's die ik nog in de hoekje op zolder vond. En dus allemaal van de week gebombardeerd. In diezelfde hoek stond ook nog een LP van Earth and Fire. Het album Reality Feels Fantasy uit 1979. En dat album gaan we volgende week centraal stellen in Studio G. Een voorproef voor vandaag bestaat uit het nummer Fire of Love.

We pakten weer drie plaatjes achter elkaar. Na Earth and Fire draaide muziek van de Carpenters uit 1975. Van hun LP Horizon draaiden we het nummer Only Yesterday. En zojuist hoorden we David Bowie, Loving the Alien, een track van het Tonight album, wat in 1984 uitkwam. Dan zijn we nu toegekomen aan de cover van deze week. En daarvoor gaan we naar Nieuw-Zeeland. Daar woont een Hayley Westenray. Misschien moet ik wel zeggen Westenra, want er zit een duidelijke Nederlandse achtergrond achter. Zij bracht het album Pure uit 2001. En een van de nummers is het overbekende Wuthering Heights.

Volgende week dus als tweede plaat het origineel van de onbetwiste meesteres Kate Bush. Wij zijn toegekomen aan het einde van dit programma. Zo dadelijk na het nieuws aan gaat de nachtprogrammering het overnemen. En die brengt non-stop muziek tot aan de vroege zondagochtend. Studio Geest volgende week weer. Zelfde zenders, zelfde tijden, andere platen zoals altijd beloofd. En de laatste plaat voor vanavond, die komt van het album Pure van Pendragon. Een album dat in 2009 op de markt kwam. It's Only Me, daarmee ga ik afsluiten. En ik wens je vast een hele fijne nacht.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Peter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 100%.
1: A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land over